de kap vooruit de heren van de plint. De jong met de kap vooruit de heren van de plint. De jong met de kap vooruit de heren van de plint. De jong met de kap vooruit de heren van de plint.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

zijn, want mijn duiven brengen vrede. Moeder de vrouw zegt, jij koestert je duiven alsof het je kinderen zijn. Dan zeg ik, schatje, jij koestert je plantjes, dat vind je toch ook wonderfijn. Ach, je hebt gelijk, zegt ze, laat me maar praten, ik weet het zo goed, beste man. Als je geen kinderen hebt, zoek je wat anders, waaraan je...

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Amerikaanse generaal Alexis Greenwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijke Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Voilà, voilà.
1: Dit is jouw familieradio.
2: Jouw familieradio.
1: Op 106.5 FM.
2: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijke Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een wijde brand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nog ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is what my mama said.
1: Samson en Marie, Milk Inc.
2: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
8: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Keenrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van Die Batseklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur.
9: Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0400.

0: 0297 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
3: Dit was het Radio Monza nieuws.
5: Monza's favoriet.
6: Hallo allemaal.
7: Wij zijn Bolt
6: en Blond.
7: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
6: Onzichtbaar Bloed.
7: Veel luisterplezier. Doei doei.
5: Monza's favoriet.

0: Weet jij misschien nog wanneer moeder jarig was?
1: Nee, dat moet ik wel even in mijn boekje opzoeken. Wanneer was dat ook weer?
2: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er aldoor maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen. En alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen, hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs,

0: zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
0: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.

0: www.bundesliga.de.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
2: Dit was het Radio Monza nieuws. Goeie!

Ja, ja, we zijn er meteen in gevlogen met deze hit uit 2005 hier in België. In Nederland hebben ze trouwens een eigen versie van Walter Kroes. Die was al 5 jaar daarvoor uitgebracht in 2000. Ik heb de hele nacht liggen dromen. We draaiden Gerry Hegger. Allemaal een hele goede morgen trouwens. Het is 6:06. We zijn vandaag 2 augustus 2026. En je luistert naar Radio Monza. Live vanuit Kinrooi na een weekje vakantie. Ja, zijn we er weer. Ik moet wel zeggen dat ik een heerlijke week vakantie achter de rug heb. En muzikaal ga je dat ook horen, denk ik wel, de komende 2 uur. Zeker alvast, want straks om 11 uur ja, gaan we ook tijd maken voor het swingende uurtje. Waar zijn we geweest? Ja. Je gaat het wel zo dadelijk merken, denk ik. Dit is Neil Diamond.

Hij is trouwens opgegroeid in de Brooklyn in New York. Heeft veel hits op zijn naam staan als we denken aan Beautiful Noise. En natuurlijk ook Sweet Caroline, Neil Diamond, die draaiden wij met Amerika. Daar zijn we trouwens afgelopen weken naartoe geweest. 9:10, dit is een hele grote hit, hè. Wekenlang heeft u nummer 1 gestaan in de tijd. Hathaway, What is Love?

Hele grote hit in 1992, weeklang nummer 1. De grote doorbraak was dat van Hathaway. En What is Love? Ja, momenteel is het nog altijd wel een beetje rustig hier voor in de studio. Want straks, even na 10 uur, kan het wel een beetje rumoerig gaan worden hier. Want er wordt een beetje volk verwacht. Vandaag kan je hier trouwens spek en eieren komen eten. En ja, er zijn optredens. Onder andere Freddy Davis die gaat langskomen. En ook optredens van die Batsklatsers. Misschien alvast een voorproefje. Hier zijn ze, die Batsklatsers.

Ja, ja, ja, dan Danny en de Maris hier straks alles gaan geven. Dit waren ze, dus die badklatsers. Straks alweer zich hier voor de studio van Radio Monza met de sneeuwwals. 18 over 9, de Philadelphia International All-Stars. You know...

8 voor 9:30 op deze zondagmorgen. Let's clean up the ghetto van Philadelphia International All-Stars. En dit is nog zo'n heel grote, wel van 3 jaar daarvoor, 1974. Barry White.

White natuurlijk, You're the First to Last My Everything. 9:55, ook tijd voor een beetje nieuw werk. Waar de wind ons heen voert. Een jonge Nederlandse zangeres, ja. Met een nieuwe plaat, hè. Dit is Haxel. MUZIEK

Dat was ze helemaal, ja. Dat was Haxel met Waar de wind ons heen voert. 9:55, zondagmorgen zonder zorgen met Eddy van der Maas tot 12 uur. Dit is Chris Andrews, bekend van Pretty Belinda natuurlijk, The Woman Concerns en Yesterday Man.

Ja, zijn allergrootste hit had hij te pakken in 1969 natuurlijk met Pretty Belinda. Deze kwam 4 jaar later. We zaten toen in 1973. Chris Andrews met I Love You. En dit is de zomerrit ja, momenteel in Nederland. En bij ons wordt hij ook wel een beetje grijs gedraaid. Hè? Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten.

Ongetwijfeld een van de grote zomerrits van 2026 in Nederland. Hè? Rutger van Barne valt straks in een swingend uurtje. Gaan we zo meer de coverversie nog eens een keertje op je loslaten. 9:55. Hè? Dit is Frank Sinatra. Ja, ik heb nog altijd zo van die vakantiekriebels. Hè. Die komen terug boven.

Ja, ja, een van de steden waar ik dus afgelopen week op bezoek ben geweest op vakantie. Nieuw-Jork, Nieuw-Jork. En wat de mensen niet weten, ja, dit is, was eigenlijk een muziek uit de film uit 1977. Ja, Nieuw-Jork, Nieuw-Jork. Maar die plaat die werd toen niet gezongen door Frank Sinatra. Het was wel door Liza Minnelli. En Frank Sinatra zou later tijdens de optredens in Nieuw-Jork een studioversie opnemen. Dat gebeurde pas trouwens in 1980. En toen, ja, was het eigenlijk een hele grote hit, hè. En wat betreft Liza Minnelli, die had bij ons ook nog een hele grote hit in 1989. En dat was met deze. Die gaan we nog eens een keertje loslaten. Losing My Mind. Het is 8:08.

Ja, ja, zijn dan de eerste versie op van New York, New York in 1977 als titelsong. Liza Minnelli met een hit uit 1989, Losing My Mind.

Hottie, hottie, we draaien de muziek van Club Draai, zeker. Ja, een heerlijke trio dat in der tijd toch wel mooie platen maakte, maar helaas kwam er een einde aan, ja, wegens een te drukke schema waarschijnlijk. Kwart voor tien, een zondagmorgen zonder zorgen, 2 augustus 2026. Goedemorgen, we gaan naar 1981.

0: Ja, deze morgen kom je hier lekkere spek met eieren eten met een optreden van die Batse Klatsers. Straks en ook nog Freddy Davis. Trouwens al druk. Ja, veel volk hier voor de studio van Radio Monzaam. Candy Staten uit 1976 trouwens, jong.
1: Dit is reclame op Radio Monzaam.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur en zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18.

0: verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi.
0: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten.

0: in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeiemorgen!

Radio Monza, live vanuit Kinrooi. Zondagmorgen zonder zorgen, tot 12 uur. En dit met Eddy van der Mast. En dit was Bonnie M. I see a boat on the river. Het is 7 over 10 geworden. Straks om 12 uur gaan we tijd maken voor het swingend uurtje. 1 uurtje gaan we weer alles geven. Ik had daarnet ook even de PC even niet in de gaten. Ik weet niet of we die platen op de radio is geweest. In ieder geval, Harry Rumme, die is vandaag trouwens jarig. Ja, de vader van Rudy natuurlijk. En die is vandaag, mochten het eigenlijk niet zeggen, maar toch maar 89 jaar geworden. Dus alvast... Proficiat, Harry. Nu zal het wel overgekomen zijn, zeker. We draaien Eddy Wally. Samen.

0: En die wel hier uit 1969 trouwens.
1: Want mijn hart zegt weer.
0: Yo, herken ik met gesloten ogen. Er bestaat trouwens momenteel een nieuwe versie in 2026 gezongen door niemand minder dan Laura Lien natuurlijk. We gaan naar 1962, Elvis, Kiss.

ja, na een weekje afwezigheid, na een weekje vakantie ben ik dus weer aanwezig in de studio van Radio Monza. Afgelopen week ook in de straten van Philadelphia rondgelopen. Ja, blijven mooie vakantieherinneringen natuurlijk. Natuurlijk moeten we ook nog even Rob bedanken voor mijn vervanging van vorige week. De Bos met de Streets of Philadelphia. 16 over 10 op 2 augustus. Goedemorgen allemaal. Straks om 11 uur het swingend uurtje. Dit is een nieuwe van Robert Pater.

Ja, we zaten dus in 1988, de gebroeders Wright. Het was een tweeling, één eigen... hoe zeggen ze dat? Één eigen tweeling. Jawel, I'm gonna be. En zo werd hier 7:30. En deze, ja, die werd in de tijd ook wel heel veel gedraaid natuurlijk in de discotheken. En er bestaan ook zoveel andere versies natuurlijk, hè. Ja, dit is Lime uit 82.

Deze die kwam trouwens uit 1982, maar een jaar daarvoor had ze ook een hele grote hit te pakken natuurlijk met Your Love. En die ken je ongetwijfeld. Hè. Dit was Babe, We're Gonna Love Tonight van de formatie Lime. 4 voor 11:30 en dit zou wel eens de zomerritten van België kunnen worden.

Ja, voor mij mag hij alvast de zomerrit van 2026 worden. De Romeo's, ik zag jou maar even. Goud van oud. Rolling Stones uit 65.

Rolling Stones 1965, I Can't Take It No, 3:30. We gaan terug een beetje vakantieherinneringen bovenhalen van afgelopen week. We hebben trouwens ook het Air and Space Museum kunnen bezoeken. En daar konden we trouwens ook dit vliegtuig bewonderen. Het was trouwens het vliegtuig dat de eerste kernbom dropte in Hiroshima. 6 augustus 1945, waarbij meer dan 140.000 doden vielen trouwens. Het vliegtuig noemde Enola Gay. Ik wist trouwens niet dat het nog bestond, maar dus blijkbaar wel, hè.

Het heet toch wel iets als je dat vliegtuig vlak voor je neus ziet staan. Als je weet dat het donderdag trouwens... Als ik goed tel... 81 jaar geleden is dat die kernbom werd gedropt in Hiroshima. En 3 dagen later werd die gedropt in Nagasaki trouwens. Wel met een ander vliegtuig toen. Ook een B-29. Je kan het dus bewonderen in het Air and Space Museum in de Verenigde Staten. Er staat ook nog de Discovery onder andere en de Concorde. Ja. Het was weer eens de moeite, hè? 7:30 hier bij Radio Monza. Goedemorgen. Dit is Marco Schuitmaker met zijn allernieuwste Loes.

een paar jaar geleden. Hele grote hit met Engelbewaarder. De hit van de laatste jaren ongetwijfeld. Zijn allernieuwste plaat, Lusu, Marco Schuitmaker. We leven in 2026, we leven in AI. We zeggen dat artificiële intelligentie. En er kan ook muziek gemaakt worden waarbij eigenlijk ja, helemaal geen zangers aan te pas komen, maar toch platen kunnen gemaakt worden. Luister eens naar dit. Gemaakt door AI.

Muziek gemaakt door AI, dus er komt helemaal geen zanger aan te pas. Hè. Gewoon achter de PC kruipen en je kunt een plaat maken tegenwoordig. Hè. Ik ben toch eens benieuwd wat de eerste wereldhit gaat worden binnenkort gemaakt door AI. Het zal niet lang meer duren volgens mij. Piet Hein, de Zilvervloot. 17 voor 11. Dit is Edwin Hawkins. Oh, happy day!

Kijken, 9 voor 11 geworden. Zo dadelijk gaan we eraan beginnen. Het swingend uurtje tot 12 uur. Hier bij Radio Monza met Eddy van der Mast. I still haven't found what I'm looking for uit 1997. We draaiden U2. Er bestaat trouwens ook zo meer zo'n partyversie. Die ken je ook nog wel eens, want we draaiden die af en toe. Baten, Salse zong die trouwens indertijd.

Helmut Lotti, waarom ik en niet een ander? Dit was de laatste trouwens voor 11 uur. We gaan er even onderuit naar de reclame en het nieuws van 11 uur. En dan gaan we eraan beginnen, het swingende uurtje. Tot 12 uur hier bij Radio Monza. We gaan 1 uurtje alles geven. 1 uurtje swingen en meezingen.

0: twee wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. 1 adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Vogel kan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningen.

0: bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Goedemorgen!
1: Eddy van der Mast.
2: Voilà, we zijn weer vertrokken. Zeg, duw eens op dat knoppeke. Nee, dat andere knoppeke.

Ja, ja, ja, we zijn eraan begonnen. Het swingend uurtje tot 12 uur hier bij Radio Monza. Ik heb de zon zien zakken in de zee van Sam Goris. Het is 6:56. Ik heb nog meer de zon zien zakken in de zee, want dit is de zomerrit in Nederland in een partyversie.

Ja, daar straks draaiden we trouwens de versie van Rutger van Barneveld, zijn grote hit. En dit was een coverversie, een partyversie moeten we zeggen. Zwoele zomernachten, Ziggy in the House.

De Soca Boys, die draaiden wij. Ja, natuurlijk ken je ze van Follow the Leader. Bumpen, keep bumpen, 12 over 11. Dit is Boemeke.

het is eigenlijk een plaat die we allemaal kennen uit 1965. Ja, toen werd die gezongen door de McCoys. Een coverversie, een partyversie van de Party Pimper. En Hang On Sloopy, Sloopy, Hang On.

natuurlijk kennen, natuurlijk van Bill Haley. Dit was Zangeres zonder naam samen met de heren van Normaal natuurlijk. Rock around the clock tonight. En dit zijn de Beatles.

Bryan Adams uit 1984 van het album Reckless. The Summer of 69. Morgen loopt trouwens ook het bouwvakkers verlof weer af. Ja, eigenlijk vanavond. Hè. En moeten we morgen weer gaan werken. En de temperaturen, ja, die gaan ook weer oplopen. 35 graden gaat het trouwens morgen worden. Dit zijn de Kreuners. Double.

Billy Idol, die had er in de tijd een hele grote hit mee te pakken. De Kreuners, ja, die hebben het eigenlijk gewoon vertaald. Ik dans wel met mezelf uit 1984.

Ja, misschien heb je thuis wel de tafels en de stoelen even aan de kant gezet om de Indianendans te doen natuurlijk. Hè. Rond Juan die draaiden wij die versie van Inzaïr en ook een plaat met ongeveer dezelfde beat. Hoe heet die alweer? Snap natuurlijk met de Cult of Snap. Het swingend uurtje tot 12 uur hier bij Radio Monza. Het is 9 over half 12. En dit is nog eens een Belgische productie uit de jaren 90. Kim K.

Kim. Kim met haar grootste hit natuurlijk, Lila Lee. We gaan naar de zomer van 1990. En die plaat die ken je ook nog ongetwijfeld. Hè? Lekker meezingen over Blankenbergen. Natuurlijk met die hitte van Hugo Mathijssen.

Ja, zo'n plaat moeten we helemaal uitdraaien natuurlijk. Hè. Hugo Matthijs, Blankenbergen, we zijn begonnen aan de laatste twee platen voor vandaag. De laatste twee platen in het swingend uurtje hier.

Ja, de zanger van deze groep, ja, de meneer Somerville natuurlijk, behaalde ook een hele grote hit bij Bronski Beat met de hitsingle. Ja, heet hij alweer, Small Town Bow natuurlijk, hè. En dit waren de Commoners met Don't Leave Me This Way. En we gaan het programma helemaal afsluiten, zondagmorgen zonder zorgen. En we maken afspraak voor volgende week zondag, net zoals vandaag. Maar dan zijn we alle week verder, 9 augustus. En ik denk dat we de zon ook weer bij gaan hebben, want het gaat nog, ja, als we de weermannen mogen geloven, nog 2 weken zeker en vast zomeren. Alleen in de nacht van maandag op dinsdag zouden we kans op onweer kunnen krijgen. Misschien breng je ook wel deze namiddag hier een bezoekje bij Radio Monza. Er zijn optredens dus momenteel aan de gang. Die Batsenklatsers en straks nog Freddy Davis. Maak er allemaal een fijne zondag van. Tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich,

0: Bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstelder voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
0: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.

Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou. 24 uur op 24 uur. Op 24 uur. Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
3: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.

0: ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van die Batsenklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur.
2: Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: Oeh, oeh.
7: Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi.
8: Ah oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi.
7: Oh bah toi, bien sûr, dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud.
8: Ah oui, il fait chaud, oui.
7: Tiens, j'en fais autant.
8: Ouais, tu te mets nue?
7: Ouais.
8: Hein? Ah ben moi aussi,
7: bien fait.
8: On s'en parlait ça là-bas. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil.
7: Oui, et après ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes.
8: Oui. Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi.
7: Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu.
8: Dis-moi.
7: Quoi?
8: On essaye.
7: Mais quoi?
8: D'avoir les rhumatismes.
7: Oh. Tu es...

0: cette télé.
1: Dis-moi, Jane.
0: Oui.
1: Mais le rectangle blanc.
0: Oui. Mmh.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplek in Rooi.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant.

0: E-mail info@verson.be. Tot ziens bij je broeders Verson.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Bij de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is het aantal doden opgelopen tot 72, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, nadat tienduizenden migranten al zwemmend vanuit Marokko het Noord-Afrikaanse grondgebied probeerden te bereiken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen dinsdag digitaal bijeen voor crisisoverleg. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Boszuyt deelnemen aan de geplande vergadering met Europa. In Griekenland rukt een hevige bosbrand op het vasteland oncontroleerbaar verderop door felle windvlagen. Lokale media melden dat de vuurzee inmiddels al 10.000 hectare natuur heeft verwoest en nu een stad op amper 50 kilometer van de hoofdstad Athene bedreigt. Inwoners moeten er hals over kop evacueren. De andere grote bosbranden op het eiland Kreta zijn intussen wel zo goed als geblust. Hongarije moet door de extreme droogte zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. De Hongaarse premier meldt dat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag staat, waardoor er onvoldoende water is om de reactoren te koelen. De centrale is normaal gezien goed voor maar liefst 40% van het totale Hongaarse elektriciteitsverbruik en de komende dagen dreigt het waterpeil van de Donau nog te zakken. Het KMI kondigt voor morgen code oranje af voor extreme hitte in het hele land met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen. Het kwik stijgt morgen lokaal tot een verzengende 35 graden. De weerdiensten benadrukken om regelmatig water te drinken en tijdig de verkoeling op te zoeken. Op dinsdag en woensdag blijft code geel van kracht. In de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de beslissende slotetappe. Onze landgenoot Wout van Aert won eerder al 3 ritten in deze ronde en start vanmiddag in de blauwe leiderstrui. Van Aert gaat vandaag resoluut voor de ritwinst om zo ook de eindzege in het klassement veilig te stellen. Finish rond 5:30. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor
5: hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 2.

0: uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Bij de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is het aantal doden opgelopen tot 72, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, nadat tienduizenden migranten al zwemmend vanuit Marokko het Noord-Afrikaanse grondgebied probeerden te bereiken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen dinsdag digitaal bijeen voor crisisoverleg. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen aan de geplande vergadering met Europa. In Griekenland rukt een hevige bosbrand op het vasteland oncontroleerbaar verderop door felle windvlagen. Lokale media melden dat de vuurzee inmiddels al 10.000 hectare natuur heeft verwoest en nu een stad op amper 50 kilometer van de hoofdstad Athene bedreigt. Inwoners moeten er hals over kop evacueren. De andere grote bosbranden op het eiland Kreta zijn intussen wel zo goed als geblust. Hongarije moet door de extreme droogte zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. De Hongaarse premier meldt dat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag staat, waardoor er onvoldoende water is om de reactoren te koelen. De centrale is normaal gezien goed voor maar liefst 40% van het totale Hongaarse elektriciteitsverbruik en de komende dagen dreigt het waterpeil van de Donau nog te zakken. Het KMI kondigt voor morgen code oranje af voor extreme hitte in het hele land met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen. Het kwik stijgt morgen lokaal tot een verzengende 35 graden. De weerdiensten benadrukken om regelmatig water te drinken en tijdig de verkoeling op te zoeken. Op dinsdag en woensdag blijft code geel van kracht. In de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de beslissende slotetappe. Onze landgenoot Wout van Aert won eerder al 3 ritten in deze ronde en start vanmiddag in de blauwe leiderstrui. Van Aert gaat vandaag resoluut voor de ritwinst om zo ook de eindzege in het klassement veilig te stellen. Finish rond 5:30. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: De rug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur en zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
7: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, stal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw

0: een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings een GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond, een takeldienst moet nu de auto weghalen. En dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: costa que a la orilla del mar. Baila, baila conmigo, mi amor. Amor en la noche, beso para ti.
1: Ik zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten,

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
3: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
5: Paardenliefhebbers, Gerstal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl. Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
6: Dorst?
3: Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van die Batsenklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
9: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Dat is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anne-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk moet

0: weg kan. Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: nog vroeg. De klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws. In Antwerpen blijft de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht. Dat meldt beheerder Waterlink na een zwaar waterlek. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend, vermoedelijk door slijtage. De reparatie is complex en vraagt veel tijd. Fietsers moeten de komende dagen om via de Sint-Anna-tunnel of de veerboot nemen. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een gewelddadige overval met een machete. Dat bevestigt de lokale politie. Meerdere daders vielen het slachtoffer rond 5 uur vanochtend aan om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de zaak en naar de daders. In Spanje zijn 2 nieuwe grote bosbranden uitgebroken. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vlam vatte en het vuur oversloeg naar de berm. Inmiddels zijn 800 omwonenden geëvacueerd. In heel Europa is deze zomer al honderdduizenden hectare natuur in de as gelegd. Bij het bestrijden van de bosbranden in Griekenland zijn 2 blushelikopters tegen elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde ten westen van de hoofdstad Athene. Volgens de brandweer is 1 van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. In Pakistan hebben reddingswerkers het lichaam geborgen van de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirma Purja. Hij kwam samen met 9 anderen om het leven door een lawine. Tot nu toe zijn 7 lichamen gevonden. Purja werd wereldberoemd toen hij in 2019 alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter beklom. Een prestatie waarover ook een Netflix-documentaire is gemaakt.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
9: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Vogelkamp elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrood, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. In Antwerpen blijft de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht door een zwaar waterlek. Dat meldt Waterlink. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend vroeg, vermoedelijk door slijtage. Hoewel de herstelling dagen duurt, opent de tunnel mogelijk sneller dan gedacht. Wanneer de fietstunnel precies weer open kan, is dus onduidelijk. In het Limburgse Houthalen is een dertiger nipt uit het water gered in recreatiedomein De Plas. De man raakte tijdens het zwemmen in de problemen. De lokale politie benadrukt om voor de veiligheid nooit buiten de toegestane zones te gaan zwemmen. Buitenland in Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst tijdens het bestrijden van een bosbrand ten westen van Athene. Volgens de brandweer is een van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onbekend. In Indonesië zijn 5 doden gevallen door een brand op een ferryboot. Er waren 257 mensen aan boord. 41 passagiers zijn nog vermist. Omdat de ferry ver uit de kust ligt, verloopt de reddingsactie moeizaam. Iran ontkent dat het de Verenigde Staten heeft gevraagd om een militaire aanval af te blazen. De Amerikaanse president Trump claimde dat hij een aanval vannacht op het laatste moment introk na signalen uit Teheran. Iran noemt die bewering een leugen en zegt klaar te zijn voor elke aanval. In het wielrennen heeft Wout van Aert de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien en vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
7: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. In Antwerpen blijft de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht door een zwaar waterlek. Dat meldt Waterlink. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend vroeg, vermoedelijk door slijtage. Hoewel de herstelling dagen duurt, opent de tunnel mogelijk sneller dan gedacht. Wanneer de fietstunnel precies weer open kan, is dus onduidelijk. In het Limburgse Houthalen is een dertiger nipt uit het water gered in recreatiedomein De Plas. De man raakte tijdens het zwemmen in de problemen. De lokale politie benadrukt om voor de veiligheid nooit buiten de toegestane zones te gaan zwemmen. Buitenland, in Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst tijdens het bestrijden van een bosbrand ten westen van Athene. Volgens de brandweer is een van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onbekend. In Indonesië zijn 5 doden gevallen door een brand op een ferryboot. Er waren 257 mensen aan boord. 41 passagiers zijn nog vermist. Omdat de ferry ver uit de kust ligt, verloopt de reddingsactie moeizaam. Iran ontkent dat het de Verenigde Staten heeft gevraagd om een militaire aanval af te blazen. De Amerikaanse president Trump claimde dat hij een aanval vannacht op het laatste moment introk na signalen uit Teheran. Iran noemt die bewering een leugen en zegt klaar te zijn voor elke aanval. In het wielrennen heeft Wout van Aert de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien en vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

kiss me through.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

is ons en vertel het aan niemand. Ook niet aan hem, ook niet aan haar. Maar het is waar. Maar het is waar. Heepst. Kom nou eens hier. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen wat je nog niet weet. Vertel het nou aan niemand te horen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinhooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou. 24 uur op 24 uur. 24 uur op 24 uur. Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be